Ja, nou is het wel, maar wel lesken, want zo'n smel op de rij. In de kwagel met het halen zitten, zitten. In de kwagel zijn er marshmallows en squelts. En op de harbers en op de beggars, waar de heren zit. De geheime doen vrienden, kwinkels, stuks of survival of de pennen met wagen met zwevelaar. Ter zomer op de harbers, ter zwevel op de harbers. En de twee zullen kronen, zullen, zullen.